0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de CompactDisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kost aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.
2: The rhythm for your busy day is on Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. Meer nieuws over een uur op Golden.

dit is Zender. Waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond. Golden Oldies Radio. Jouw oldies zender. Waar je ook bent, wat je ook doet, de klok

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadcentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.
2: Feel the golden years all over again on Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 10 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.
2: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
1: En dan tot slot het weer.
2: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 10 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albadayelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albadayelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk Britten, komen om het leven.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shehadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
1: En dan tot slot het weer.
2: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 10 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters-Noordhof-complex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran, 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. Een 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Kuwait binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Kuwait. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus, de Verenigde Staten besluiten troepen naar het Golfgebied te sturen. 8 augustus, Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Kuwait terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Kuwait uit tot 19e provincie van Irak. Playing the greatest hits all day long. Golden Oldies Radio.

0: nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Lucas Wessels. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan tot slot het weer.
2: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: It's 10 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shehadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan tot slot het weer.
1: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: heel bijzonder goedemorgen zeggen op deze zaterdagochtend. Het is alweer oktober en dan wel de derde. Dit is live uit Groningen opstaan met Hans. En Daniel, ook een goedemorgen. En Luut ook natuurlijk, hè. Het is ook al wakker. Ja, daar kun je elke donderdagochtend naar luisteren. Op hetzelfde tijdstip als nu, van 8 tot 10. Dit programma heet dan Opstaan met Hans. En je hoorde net Sade met No Ordinary Love uit de 90s. En we begonnen ook met een lekker goedemorgen liedje, hè? Mr. Walkie Talkie heette die artiest dan, denk ik. Mr. Walkie Talkie. En het liedje heette Good Morning. Nou, dan wens ik jou dan ook toe. Ben jij al een beetje wakker trouwens? Ik nog niet helemaal, maar ach, komt wel goed, denk ik, hè? Ik bedoel, ik heb nog 2 uurtjes om wakker te worden. Dus wat dat betreft, joh, straks eerst eventjes het telefoonnummer en eventueel een e-mailadresje waar je eventueel een verzoekje of wat dan ook heen kan sturen. En daarna een lekkere, ja, het is, ja vind ik dan, hè? Voor in de ochtend dan, hè? Beetje wakker worden muziek. Hij heet namelijk Wat is gebeurd? Nou, wat is gebeurd is dat Golden Oldies inmiddels ook alweer mooi op de DAB zit natuurlijk. Had je al meegekregen, denk ik. En het was vertolkt door de jeugd van tegenwoordig. Hey, goedemorgen en welkom bij Golden Oldies Radio.
1: Mi amigo.

0: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.
1: Props voor de haast, Rokke.

back uit de 70s. We gaan even naar de 80s en dan gaan we door met Patrick Swayze. Ah, die ken je vast nog wel. Met Wendy Frazier. Welkom bij Opstaan met Hans.

Patrick Swayze en Wendy Frazier. She's like the wind. We gaan even terug naar de 90s. Je luistert naar Opstaan met Hans op deze zaterdag 5 op Golden Oldies Radio. Dit is Usher. You make me wanna...

0: omrande horizon die is er wel degelijk. Ben je al buiten geweest trouwens? Nou, schijnt een klein zonnetje. Ook in Duitsland hoor ik. Ja, heel Europa ongeveer wel. Gisteren was de Friday Vibes hier op Golden Oldies Radio. En de zaterdag is dan voor de Zaterdag Vibe. En je weet hè, hier achteraan komt Rens. En daar gaan we lekker koffie mee drinken straks. En die zitten van 10 tot 12. En ook iedere zaterdagochtend, hè. Jawel. En voor alle programma's van vandaag op Golden Oldies Radio kun je gewoon kijken even op de site goldenoldies.radio. Dat is hem. Ja, heel makkelijk. Niet zo moeilijk. Eric Carmen, heb je daar wel eens van gehoord? Nou, hij heeft ooit een liedje gemaakt over dat hij van die hongerige ogen had. Nou, ik kan me er niet zoveel bij voorstellen, maar hij legt het zo uit hier op Golden Oldies Radio.
1: Opstaan met Hans.

0: worden we ook een beetje ademloos van. Hè? Dat was Helene Fischer met Ademloos door die nacht. Ik denk een mooi Duits liedje voor Daniel. Ja, past mooi toch? Het weerbericht, ja, nou ja, vanmorgen dus. Kwam eerst een beetje mist voor. Een beetje laaghangende bewolking noemen ze het ook wel in Nederland. Maar goed, dat lost lekker snel op en er komt de zon er ook lekker bij. De hele dag zo'n beetje. In het noorden trouwens, zo tegen de avond, een beetje bewolking nog. Of er komt er dus bewolking. En morgen wat buikjes in Noord, maar niet in Zuid-Nederland. Daar blijft het mooi zonnig en al die dingen. Ja, een lokale bui noemen ze dat ook, hè. Maar dat geeft niks. En maandag, nou dat duurt nog een hele tijd trouwens. Hoop ik tenminste. Toch nog een beetje na zomerweer. Maandag met name. Een warme en zonnige dag. En het wordt zo'n beetje richting 20 graden zo'n beetje. En dinsdag ook nog droog. Vanaf, wat staat hier? Woensdag. Een beetje een soort van omslag. Dan krijgen we toch een beetje meer buien. Of regen, ja, je mag kiezen, hè. Maar in ieder geval wel 15 tot 20 graden zo'n beetje. En ach ja, dit weerbericht, hè. Je weet weer Plaza natuurlijk. Kopje koffie dan maar. Is ook een Nederlands band. Heeft er ook ooit een nummer over gemaakt. Ach, moet ik hem nog aankondigen? Denk het niet, hè. Ach, doe ik toch. Hier is VOF de Kunst met kopje koffie.
1: Niemand, maar dan ook niemand, kan ons.

0: Baker. Ma Baker van Boney M. uit de 80s. En nu gaan we een hele mooie laten horen hier op Golden Oldies Radio van The Cats.
1: Hey man, here comes the 60s.

De Zaterdag Vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Team Zaterdag Vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.

Mrs. Jones in de tweede uur alweer van Opstaan met Hans. Welkom trouwens op Golden Oldies Radio en natuurlijk ook welkom bij Opstaan met Hans. Heb je al een bakje koffie gehad? Denk het wel, hè? Ik inmiddels ook al. En ik ben inmiddels ook alweer een beetje meer wakker geworden ook. Het is 9:04. Je hoorde net Billy Paul dus en Mia, Mrs. Jones. Er schijnt ook een speelfilm te zijn, die heet Truly Naked. En dat is ook tevens de grootste winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. Dat is een film dus, en dat gaat over een tiener die opgroeit in de porno-industrie. Ja, dat hoor je goed. Maar hij won wel 6 prijzen, onder meer de prijzen voor de beste speelfilm, regie, scenario, montage en camera. Misschien wel een aanrader om nog even te zien in de bioscoop of zo. Of gewoon even wachten dat hij op een andere platform te zien is. Bruno Mars dan maar. Heb ook een tijdje niet gedraaid alweer. Het is een vrij nieuw nummer. Alhoewel is ook alweer, wat is het? Hè? Iets van 15 jaar oud of zo. Dus wat dat betreft kan het heel goed, dacht ik. Hè? Het is in wezen ook een Golden Oldie hier op Golden Oldies Radio. Is it

Betty Wright hoorde je met Clean Up Woman, een funky nummer uit de 70s. En dit is ook wel funky, denk ik. In ieder geval lekker rustig. Dit is Isley, Jasper Isley. En die zingen over een caravan of love. Nogmaals, wat ik daarbij voor me stel, weet ik ook niet. Wat ze allemaal doen dan in die caravan, hè? Nou, ik denk gewoon koffie drinken, hoor. Het is zaterdagochtend, hè? Leuk dat je luistert, trouwens. Naar Opstaan met Hans op Golden Oldies Radio. Ik zit hier tot 10 uur. En dan komt Rens weer natuurlijk, hè? En dan gaan we dan ook gezamenlijk...

Care of Fan of Love op de Golden Oldies Radio. Isley, Jasper Isley en daarvoor nog Betty Wright met Clean Up Woman. Lekker uit de 70s. En die net hoorde, die kwam uit de 80s. Wist je trouwens, even een leuk weetje misschien tussendoor. Kan mooi, hè? Het is 17 minuten over 9 nu. Elk jaar verschuift de maan bijna 4 centimeter van de aarde vandaan. Dat wil zeggen, hij gaat een stukje, nou ja, verder weg dan, hè? Ja, dus er wordt ook een beetje rustiger op aarde dan, denk ik, met eb en vloed en zo. Nog niet veel invloed, maar misschien wordt het over 1000 jaar of zo ietsje meer nog. Maar ja, dan zijn wij er niet meer, hè. Wat er wel was trouwens, nu dan bedoel ik, reggae-muziek. Reggae-muziek, een soort van afgeleide daarvan, iets ouder ook nog zelfs, is ska-muziek. Niet een heel bekend nummer, maar wel een lekker nummer om een beetje, nou ja, koffie bij te zetten en al die dingen meer. Broodjes smeren en al die dingen. Daarna nog Barry Biggs, ook eens van gehoord, denk ik. En dat is dan wel een reggae nummer. Nou, dan kun je wel even luisteren wat de verschillen zijn ongeveer, hè. We beginnen in ieder geval met een lekker ska-nummer.

Dat was een oudje van Baba Brooks en his recording band King Size Ska. En dit is dan reggae, hè? Barry Biggs met Love Come Down. Leuk dat je luistert naar Opstaan met Hans. Ik zit hier gewoon tot 10 uur. En dit is, nou ja, dat is ook een zaterdag, hè? Rechtstreeks uit Noord-Nederland.

0: It Make My Brown Eyes Blue. Beide mooi, hè? Dat was trouwens Tulsa. Zo heet ze. Of zij heet zo. Het was een soort van country classics hier op Golden Oldies Radio.
1: Goedemorgen. Lekker opstaan met Hans op Golden Oldies Radio.

Sound of Silence hoorde je. En dan wel het origineel ook nog. En dat is allemaal hier in Opstaan met Hans. De Drentse band Mooi Wark heeft er ook een paar jaar geleden een mooie, hele mooie versie van gemaakt. Ook lekker rustig. En zelfs de heavy metal band Disturbed. Die heeft het nummer in 2015 uitgebracht. Ook leuk. Past ook eigenlijk best wel hier in deze ochtendshow. Maar ik dacht van deze vond ik toch iets leuker nu even. Het is een mooi stereobeeld ook. Want hij komt namelijk uit januari 1966. En dit was de electric version. De elektrische versie dus. Want je hebt hem ook in dat ze dat alleen met akoestische gitaren doen. Met een drumstelletje erbij. Maar dit was dan echt met, gewoon elektrische gitaren en al die dingen. En het orgel, de elektrische orgel ook, denk ik. Dus vandaar heet hij dan ook de electric version uit 66. The Sound of Silence van Simon & Garfunkel. Nou, we toch bezig zijn met een beetje cultuur. We gaan even, naar de 70s, hè. De Eagles met toch wel hun, grootste hit wel, hè. Ik geloof 76, zoiets was het. Ik laat hem helemaal horen hier. 6 minuut 16. Je hoort de Eagles met Hotel California.

0: Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Nou, bijna gelijk, grote vriend. Niet helemaal, want er staan er iets van 4 files, ja. De eerste staat op de A6, Emmeloord richting Lelystad, tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband, 7 kilometer. 9 minuutjes wachten in je auto, met Golden Oldies erop natuurlijk. En op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zwijndrecht en knooppunt Ridderkerk, 3 kilometer. 4 minuutjes wachten dus, door wegwerkzaamheden. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Dordrecht Centrum, 2 kilometer, 6 minuutjes wachten in je autootje. En op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken, 4 kilometer, 6 minuten wachten door wegwerkzaamheden. Hier is lekker rustig in de studio. Geen files en al die dingen meer. Dus we gaan lekker verder nu met The Clash. Weet je die nog? Uit, volgens mij begin 80's of zo. Hij heet Should I Stay or Should I Go? Nou, gewoon blijven maar, dacht ik, hè.
2: Turn it up.
3: It's all about the music. Ooh. Keep it here for the best tracks and vibes.
4: Golden Oldies Radio.

0: Break On Through, dat was The Doors. To the Other Side. Toen ik dit liedje voor het eerst hoorde waarschijnlijk, was toen ik in de wieg lag als baby zijnde. Want hij kwam namelijk uit 1967. Ja, echt waar. En daarvoor nog The Clash met Should I Stay or Should I Go? Nou, gewoon blijven nog even. De hele dag natuurlijk, hè. Lekker luisteren naar Golden Oldies Radio. En het hele festijn van de hele dag, dat duurt tot 12 uur. Ja, ja, vannacht, hè. Dat is dan het laatste programma ook. Tenminste, gepresenteerde programma. En daarna weer de lekkere non-stop van Golden Oldies Radio. Weet je wat je ook kan doen? Eventueel een appje of een mailtje sturen. Naar mij dus, hè. Voor een verzoekje of iets dergelijks. Kan allemaal.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com. Opstaan met Hans.

0: to say this is probably the best disco in the world. I'd like to say that, but I can't.
1: Oh, zeker wel. Kun je best zeggen hoor. Echt wel. Ja. Zeg bedankt voor het luisteren weer naar Opstaan met Hans van 3 oktober. Ja, nog even. Hè. Dan gaat de tijd weer een uurtje terug. Dan krijgen we een uurtje terug. Dat is eind oktober. Veel plezier met Renzo. Hij zit er tot 12 uur. En ik laat je achter met Sister Sledge. Met We Are Family. Het is een single versie. Want vrij lange trouwens. Maar ja, hè, bij Golden Oldies zijn we trouwens ook allemaal familie. Hier is Sister Sledge. Heet het volgende week, hè?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor.
1: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
2: En dan het weer. Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Vanmiddag is er meer bewolking, maar is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: Wat een lekkere plaat, luisteraars. Goedemorgen overigens. Jimmy Somerville heb ik ooit voor het eerst gehoord bij collega Frank van Roosendaal, die dadelijk om 12 uur aan de beurt is. En toen hadden we even contact over de signaal van Goza, wat is dit voor lekkers? Ja, dat is freak van Jimmy Somerville-toestand. Hey, dankjewel. Dat was een mooi weetje. Nou, Hans zat voor ons en Frank van Roosendaal dadelijk tussen 12 en 2. En dan tussen nu en 12 uur Rens, zei de gek op de radio. Op de koffie of de oude meukshow. Ik vind het allemaal prima. Ik vind het allemaal goed. Het is maar gezellig eens mijn leuke liedjes draaien. En dat gaat zeker deze 2 uur gebeuren, kan ik je vertellen. Weer heel veel vinyl. Weer een paar liedjes uit de mailbox.
1: Van beste Rens, dan kun je even mee deze even draaien.
0: We gaan ons best doen, beste mensen. We gaan ons best doen. Zeker. Ik ga weinig vertellen. Oh ja, reageren. Doe dat vooral op de mail. Rens@goldenoldiesradio.nl. Dus Rens@goldenoldiesradio.nl. Als je daarheen stuurt, komt het allemaal dik voor elkaar. Wat doen we? Jongeliek nog eventjes doen? Open your heart. Kan mij schelen. Hartstikke leuk.

Ook zo'n ongelooflijk lekkere plaat wat dat betreft. Hij blijft gewoon lekker. Hij blijft gewoon echt lekker. En over echt lekkere liederen gesproken. Liederen. Liederen. Rens? Liederen. Liederen. Ja, liedjes. Allemaal liedjes. Ook dit is een lekker liedje. Chic. Maar Forbidden Lover, begin jaren 80. En oh, zo fijn.

Zo mooi dit. Zo verschrikkelijk mooi. Caldy and Cream. De helft daarvan was van Tenacious D vroeger. En dan heb je ook nog eens een keer een producer die heet Trevor Horn. En die heeft zo verschrikkelijk veel producties gemaakt. Ongelooflijk.

En natuurlijk weer van vinyl. Dat was goed hoorbaar, kan ik je vertellen, Rens. Lekker hoor. En dit is ook zo ongelooflijk lekkere. Andrea True Connection. En ze zingt over more, more, more, more en more.

Volgens mij uit 79, als ik het goed heb. Gary Numan. Wat een plaat. Heb je al eens een clipje van hem gezien als hij zingt? Keurleunen, wat een blik die man. Ongelooflijk. En daarvoor hadden we nog een paar vinyltjes. Onder andere Chic en Saddle Up van David Christie. Ja.

nou door de week een beetje zegt van, of denkt, zegt, vindt, even rust in mijn kop, dan ga ik dit soort liedjes luisteren. Ik word er altijd heel erg blij van, relaxed. A Vision of Panorama, zo heet de band. Het liedje heet Golden Sand. Golden Sand. En die liedjes vind je trouwens ook overal, of al die liedjes die we hier draaien, die vind je trouwens ook weer terug in Spotify. Dus als je denkt van, wat is dit? Nou, ga eens even kijken op Spotify en ga eens op zoek naar Golden Oldies Radio op de Koffie met Rens, geloof ik dat het heet. En dan vind je daar inmiddels geloof ik iets van 2300 liedjes. Het gaat hard, het gaat heel hard. Hé, hey, we gaan hard trouwens in tijd. Het is alweer haast 11 uur.

En dit zijn van die pareltjes, hè, luisteraars. Dit zijn van die pareltjes. Howard Jones heeft behoorlijk wat hits op zijn naam staan. Dit is volgens mij niet zo'n grote hit geweest, maar wel erg fijn om naar te luisteren. Nog even terugkomend op Spotify. Ja, nog even terugkomend op Spotify. Daar hebben we dus playlistje Golden Oldies Radio. En ik geloof dat het ding dan op de koffie bij Rens. Of Golden Oldies Radio bij Rens op de koffie. Kijk maar eventjes, ga maar even zoeken. En dan gaan we vinden. Dan gaan wij ons opmaken voor het nieuws van 11 uur met weer en verkeer. Dus wat mij betreft, pak een bak koffie. En aan de andere kant van 11 uur zie ik je graag terug. Voor het tweede deel op de koffie bij Rens hier op Golden Oldies Radio van 11 tot 12 straks. Maar eerst deze.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor.
1: Ferhat Gündoğdu, hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie, is in voorlopige hechtenis genomen wegens corruptie, waaronder het manipuleren van aanstellingen van arbiters. Zijn arrestatie hangt samen met een groot gokschandaal waarbij de voetbalbond een jaar geleden 149 arbiters schorste. Naast Gündoğdu zijn 5 anderen vastgezet. Justitieminister Akin Gulek liet weten dat er huiszoekingen zijn verricht. De co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv viel woensdag de gezagvoerder aan met een bijl in de cockpit en probeerde de controle over het vliegtuig over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten stelt dat het een terroristische aanval betrof. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden de co-piloot uiteindelijk. Nederland heeft zijn zetel in de reference group van het Eurovisie Songfestival verloren, omdat het land vorig jaar niet meedeed aan het Songfestival. Claudia van der Pas, die als delegatiehoofd voor 2 jaar was gekozen, kreeg tijdelijk een wildcard, maar die verliep afgelopen zomer. De EBU bevestigt dit aan het ANP. Op het Oostmolenerf in Rotterdam kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer om het leven na een aanrijding tussen een auto en een fiets. De 30-jarige automobilist uit Rotterdam is door de politie aangehouden. De politie stelt momenteel een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

blijf hem lekker vinden. Ik blijf hem lekker vinden. Wat een plaat. Hey, goedemorgen. Welkom in de tweede uur van Op de Koffie bij Rens. Wonderol is radio. En dit is fijn om mee door te starten.

Ook de winnaars van het Songfestival worden Teach In, Upside Down, jaren 70. We waren jong, fit en bij de tijd. We waren altijd oplettend en zo. En we gebruikten onze oren, et cetera, et cetera, et cetera. Wat is dit? Michael McDonald, Sweet Freedom.

Is die lekker? Of is die niet lekker? Don't Ask Me Why van... ja, van wie? Billy Joel. Inderdaad, ja. Inderdaad. Het is een beetje een rare dag. Rare ochtend vanmorgen, zeg. Jongens. Nou goed, anyway. Koffie, dat ga ik eens even pakken. En ondertussen luister je naar Gary Brooker.

Blijft al lekker, hè, die muziek. Blijft lekker, Bruno Mars op de radio. Haast 11:30, beste mensen. Een klein half uurtje. En dan is het weer even over voor deze week. Dan gaan we lekker naar Frank van Roosendaal luisteren met zijn

gevaarlijk, hè, zo'n liedje. Heel gevaarlijk was dat. Zo'n brekend liedje. Ja. De Judds, de zusjes. Water of Love, ooit origineel gemaakt door Mark Knopfler en de Dire Straits. Ja, zo hoor je nog eens wat. 5:05 geweest. Kissing in the Winter Conference. Will Powers op het toestel. En we gaan aftellen richting 12 uur. Pak nog even lekker een bak koffie en een krantje. En ga lekker zitten en luister mee. Of kijk even op Spotify. Golden Oldies Radio, Rens op de Koffie. Dik 2000 platen.

0: blijft lekker, hè? Blijft lekker. Casual Affairs, Emotional Man. Volgens mij is het gewoon een eendagsvlieg, want daarna eigenlijk helemaal niks meer op LP, vinyl, CD, cassette, wat ook, vernomen. Jammer. Kwart voor 12 geweest, vrienden. We gaan richting het einde van het koffieblokje op Golden Oldies. Maar nog een aantal liedjes draaien, waaronder deze. Electronic. Er zijn een paar jongens van de Pet Shop Boys.
1: En ik vind dit ook wel erg lekker, het uitstapje van de jongens.

Dit zijn zo van die liedjes. En als je erover terugdenkt aan vroeger, dat je als een klein jong ventje was. In mijn geval was ik toen denk ik een jaar of 13, 14. Dan waren dit wel de knallers als we dat op de radio hoorden. Ja, dat weet ik nog heel goed. Was je lekker bezig en dan had je zoiets wat zal ik eens gaan doen. En dan kwam dit voorbij op de radio en dan ontplofte je. Ja, dat gebeurt zo eens. Hey, en dit was nog eventjes een verlaat verzoekje van onze grote vriendin in Ommoord in Rotterdam.

0: Klopt dat toch, jongens?
1: Het was toch goed?
0: Keep on moving van Five. Een clubje van die gasten. Leuke pakjes, kale koppenbaardje. Je kent dat wel, het formaat. Het format. Niet formaat, format. Goed, luisteraars. We zijn weer aan het einde van de tweede uur. Frank had ik ook al voorbij zien schuiven net. Dus die is binnen, dat is fijn. Een grote koffer met allemaal cd'tjes, singeltjes, lp's. En natuurlijk zijn grote boek. Ja. Hij heeft een heel groot boek met heel veel liedjesinformatie, wist je dat? Bij deze. Hey, wat mij betreft graag tot volgende week. Zijn we er weer. We zijn er 24-7. En voor de mensen in het westen van het land, ja, ga toch eens even kijken op DAB. Want we hebben geloof ik nu al 2 of misschien al 3 zenders aanstaan. Dus die dekking, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Ik had van de week nog even contact met een luisteraar, een fan. Thomas Boulevard in Rotterdam. Kees, luister je? Welkom bij de grote groep luisteraars van Golden Oldies Radio. Hey, veel plezier met Frank en de rest van de programma's vandaag tot vanavond laat. Hier, allemaal gepresenteerd op zaterdag, Golden Oldies Radio. Even een mailtje naar mij toe, vind ik leuk. Doe je eventjes naar rensapenstaartgoldenoldiesradio.nl. rensapenstaartgoldenoldiesradio.nl. En check even Spotify, hè, want die lijst groeit per week. Dat is echt heel fijn. Dus Spotify aanzetten, Golden Oldies Radio, Rens op de Koffie. Iets in die geest, dan vind je hem wel. En dan staat een hele lange lijst. En als je suggesties hebt, joh, mail hem even.
2: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
3: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
2: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Old.

Justin Bieber, Flesh in the Pan. Hey, goedemiddag. Zaterdagmiddag, net na 12 uur geweest. Middagmaal met Roosendaal op deze oktoberdag alweer. Ja, oktober. De pepernoten liggen in de schappen. De kerstman is bijna in het land. Funk van Roosendaal dus tot 2 uur vanmiddag. Hier is David Bowie, Heroes.

Wie heeft deze plaat meegeproduceerd? Onze disco-koning met de synthesizer. Giorgio Moroder, nummer uit 1977. Donna Summer met I Feel Love. En wist je trouwens dat Donna's Hot Stuff, de 13-koppige band met Donna Summer, de tribute, dat hij op dit moment door Nederland reist. En het is echt de moeite waard. Ik heb stukjes gezien uit filmpjes die ze hebben opgenomen. Voor degenen die er geweest zijn, dat was een plaatje voor jullie.

October Vibrations. Oh, een heel oud plaatje, de Beach Boys, Good Vibrations. Rens, mag ik jou hartelijk danken voor jouw programma. Rens de Groot was voor een groot productieman. Veel producties voor grote radiostations gemaakt. Die hoorde je zojuist tussen 10 en 12. Plaatje voor hem. Sailing.

Rod Stewart zat in 1975 vanwege torenhoge belastingen in Engeland. Ja, ja, hij had succes. Hij zat dus in Amerika, maar hij had zo'n ontzettende heimwee naar zijn thuisland. Dus toen heeft hij in 1975 het liedje opgenomen. Geschreven door Gavin Sutherland. Sailing dus. Dames en heren. Het wordt tijd dat ik een liedje voor mezelf ga draaien, vind je niet? Dit zijn de 3 Degrees.

0: dat hij een gek is. Ja, dat is hij in wezen wel, maar is hij ook weer niet. Dimas Roussos is namelijk in Egypte geboren, dames en heren. Wel van Griekse ouders. Die woonden in Egypte, zijn tijdens de Suezcrisis in 1956 weer teruggekomen. Nee, 1961 weer teruggekomen naar Griekenland. En we kennen natuurlijk Dimas Roussos ook van Everdy's Child.
1: De gejatte chansons.
0: En wie hebben we hier, dames en heren? De gejatte chanson. Welke Nederlander heeft dit liedje gejat?
2: Moi qui ai vécu sans scrupule, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscules, je devrais pas crier encore.
0: Ik had van de week een luisteraar en die vertelde mij van jeetje, het lijkt wel of alle muziek gewoon echt gejat is.
1: De gejatte chansons.
0: Jij mag tijdens deze plaat even nadenken wie of dit nummer gejat heeft. Ja, ja. Oh, dit is een mooi nummer. Geniet van Chicago op deze zaterdag. Baby, what a

0: echt werkelijk alle LP's van Chicago. Grijs gedraaid, echt. Het onmiskenbare stemgeluid van Peter Cetera. Baby, what a big surprise. En ben jij er inmiddels achter?
1: De gejatte chansons.
0: Wie heeft het nummer gejat? Weet je het al? Ja, was niet zo moeilijk natuurlijk, hè?
2: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen.
0: Ja, Ramse Shaffy dus.
1: De gejatte chansons.
0: Het is toch wat, hè? Ramse Shaffy heeft dit nummer gejat uit Frankrijk. Oh jongens, hier moet je echt even voor gaan zitten. Kippenvelmuziek, dit is prachtig.

Nou, dat liedje was wel even nodig, hè, na Time van de Alan Parsons Project. Halleluja, zeg. Even luisteren naar Claire. Claire was de dochter van zijn manager van Gilbert O'Sullivan. Hij paste vaak op het meisje. Was gewoon een heel leuk, vrolijk, grappig liedje. Was ook wel hard nodig, hè, na Time van de Alan Parsons Project. Wat eigenlijk over het afscheid gaat, dus over een begrafenis. Kun je het op Psalm 25 draaien, nietwaar?

Ja, dat zal wel een halfjaartje duren, hè? Wait for the sun, Bolland en Bolland. Lekker uit Nederland. Hadden afgelopen dinsdag nog temperaturen van zo'n 28 graden. Maar het zonnetje viel een beetje tegen, hè? Als ik zo de toekomst kijk, dan duurt dat nog wel eventjes voordat we de zon weer gaan zien met wat hogere temperaturen. Het wordt wel 17, 15 graden ongeveer. Ik geef een liedje draaien voor mijn oudste zoon, Luc. Die is afgelopen week in Pakistan geweest. Het is toch wel een mannetje, hoor.

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De Nederlander was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië 3/10 sneller dan Lewis Hamilton. Isaac Hadjar werd derde, maar start door een gridstraf als 8e. Kimi Antonelli begint daardoor vanaf de 3e plek. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begint morgenochtend om 9:00 Nederlandse tijd. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

Wat een geweldige plaat. Om zo je tweede uur mee te beginnen. Heerlijk. Voor lieve Marloes, Don't Stop Fleetwood Mac. Ja, het was deze week op vakantie. Ze heeft geen plaatje aangevraagd, dus dat verzin ik er zelf maar gewoon eentje. Hey, welkom terug van Roosendaal. Middagmaal met Roosendaal tot 2 uur vanmiddag op Golden Oldies Radio. Het is een lekkere zeg.

Kate Bush. Een vrouw die wil kijken of haar man haar nog trouw is. En stuurt haar, of stuurt hem, allerlei brieven. Heerlijk geurend, ondertekend met de naam Babushka. Och, ze komt zelf ten val, zeg. Ongelooflijk. De Fort Tom Robinson Band, 2468 Motorway. Het is een beetje een soort Henk Wijngaard, maar dan in het Engels. Het liedje gaat over een truckersleven. Middagmaal met Frank van Roosendaal tot 2 uur. Met het prachtige lied van John Lennon. Dit is Woman.

Away From You. Lekker even zwijmelen op de radio. En ruik je het ook al? Het wordt echt een beetje herfst buiten, hè? Je ziet van die witte sneeuwbessen. Die heet ook wel Symphoricarpos-bessen. Ja, die schoot je dan vroeger door zo'n PVC-buis, zo'n elektriciteitsleiding. Weet je dat nog? Hoe oud was jij toen? The Four Women van John Lennon. Natuurlijk een ode aan Yoko Ono, zijn vrouw. Het was een beetje de jaren 80 versie van Girls. Beatles hit uit 1965, dat zegt hij zelf.

De Zaterdag Vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme Zaterdag Vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.

Misschien moet je het geluid aanzetten. Dat hoor je tenminste als er iemand belt. Ring ring was dat van ABBA. Het gaat inderdaad over iemand die zit te wachten op een telefoontje van een geliefde. Die er maar niet bellen wil. Nee, wat zou die dan doen, hè? Ik had het net over die sneeuwbessen, hè? Die je dus door zo'n elektriciteitsleiding zo schoot. Wat deed je nog meer toen vroeger in die tijd? Ik weet nog goed, ken je dat? Met zo'n twijg. En dan deed je dan zo aan het einde zo'n stuk klei aan. En dan ging je die zo zwiepen, zo bam! Zo tegen een raam van een flatgebouw. Die mensen konden natuurlijk dat nooit schoon krijgen. Daar kun je gewoon niet bij. Oh, spinnenwebben. Het is oktober, jongens. Daar draaien we ook maar even herfstige liedjes bij, vind je niet? Van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag, tot Kerst en Classics. Dit is Robert Palmer. Mercy, mercy.

0: Mercy, Mercy Me, I Want You. Robert Palmer. Hey jongens, het is oktober. Zo meteen doen we Halloween. Ik ga even iets engs doen. Want we zijn toegekomen aan...
1: De gejatte chansons.
0: Ja, en ik ben iets engs aan het doen. Jij mag even gaan raden wie of dit liedje een Nederlander gejat heeft.
2: J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci.
0: Ja, Céline Dion is ook een beetje eng.
2: Raisonnable et nouveau. C'est ainsi par ici.
0: Maar ik heb wel heel veel bewondering voor.
1: De gejatte chansons.
0: Wie heeft het nummer nou gejat, jongens, in Nederland? Nick heeft bepaald dat je een ruime 5 minuten mag nadenken over dit nummer. Plaatje van Nick dus. Level 42. Hoop dat ze gauw naar Nederland komen. The Chinese Way.
3: Take a journey back in time.
0: Zou dat met een vakantie te maken kunnen hebben?

0: Ja, dat is niet zo moeilijk, Nick. The Chinese Way. Ik denk iets met stokjes. Level 42 hoorde je. Ik denk dat dat te maken heeft met dat zij plannen hebben om volgend jaar naar China op vakantie te gaan.
1: De

Omdat ik zo van jou. Gordon had dat liedje gejat van Celine Dion. Oh jongens, even achterover. Mag dat? Laat de herfst over je heen komen. Geniet van die kleuren, van die geuren. En met Elvis Costello en Burt Bacharach.

Crosby, Stills, Nash & Young. Dan draaien we die maar voor Sandra, want ja, die moet de kindjes opvoeden. Dat doet ze ook fantastisch goed. Teach Your Children. Golden Oldies Radio, de luisteraar, en ik ben ontzettend trots op ons team. Wij groeien en groeien en groeien maar. Steeds meer luisteraars. Ook via DAB+ in Zuid-Holland en Zeeland. De lekkerste muziek die je nooit vergeten mag. Dit is ILO Electric Light Orchestra met Strange Magic. Yeah.

Wel een lekker vrolijk liedje. 1, 2, 3, oftewel 1, 2, 3 van Catherine Ferry. Het was de inzending voor het Eurovisie Songfestival van Frankrijk uit van 1976. Het werd toen gehouden in Den Haag in Nederland. Oh, het zit erop. Raymond, ik heb je stoel warm gehouden vast. Ik wil lekker zitten zo meteen. Bedankt voor het luisteren allemaal. Heel veel plezier met Raymond Kersten, met Kersten Classics en de rest van de programmering. Mij hoor je volgende week zaterdag weer om 12 uur. Dit is Harpo.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. In de plaats Madrigueras steeg het water in haar woning tot ruim een meter. Zeker 90 mensen moesten worden gered nadat daar gisteren meer dan 140 mm regen was gevallen. Ook elders in Spanje was sprake van wateroverlast. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

zo is het. Friends will be friends. Uiteraard Queen. Hey, welkom bij Kirsten Classics. Oh, hoppa, zo heet het programma. Dankjewel collega's voor de voorgaande uren. En Frank van Roosendaal, bedankt voor je show

0: Reggie Politti was een succesvol trio in de mid-jaren 80. En dit is een project van Green Guardside. Ja, een solo projectje van hem. Met duidelijk een reggae sausje eroverheen.
1: 1968.
0: Daar zitten we. Pas op, zometeen een schreeuw van Hans. Ik waarschuw je.
2: Wow, yeah!
0: Oké, Hans Vermeulen.

0: Wegwezen. Ze is voor mij. Geen concurrentie. Ja, een beetje garage sound uit die tijd van The Sandy Coast.
1: Golden Oldies Radio.
2: No noise. Just the legendary hits on Golden Oldies Radio.
0: Prachtige klanken. Dit is de middag waarin we even teruggaan naar de tijd dat de muziek nog gewoon uit de radio kwam. Niet uit een apparaat met wachtwoorden die je moest ontgrendelen of dat soort dingen.

voor de miljoenen mensen, de fans van Boston 1978 met Don't Look Back. We hebben hier ook een fan in de studio met zijn hoofd knikkend, zijn luchtgitaar, voetje erbij. Nou, het zag er niet uit, jongens.

0: houdt daar niet van. Een rich girl. Daryl Hall en John Oates met hun prachtige hit. Ja, vroeger was het allemaal simpel, jongens. Je had geld, je kocht iets bij een voordelige winkel. Nu heb je geld, je kijkt eerst op 3 vergelijkingssites. En je leest 46 reviews en je vraagt je vervolgens af... heb ik het eigenlijk wel nodig? Nou, dat bespaart je vaak een hoop geld. Ja, zo is het tegenwoordig. Alright, net als naar de supermarkt. En je gaat naar binnen met een lijstje. Je komt met een arm vol met producten terug... waarvan je niet wist dat je het nodig had. Hier is de dijk.
1: Te veel woorden. Te veel zinnen.

0: dit geval, laat het maar aan. Ja, dat licht. Dan kan ik de schuifjes en de knopjes blijven zien. Dankjewel, Huub van der Lubbe. Hij richtte de band op in 1981. En de band stopte in 2022. Na 41 jaar.
1: Et oui, mesdames, messieurs, même en France, nous écoutons Raymond Kersten.

0: leuke hit van Kate Ryan. Hela, hela. Dat was toen verkleed als stewardess. Ja, Kate, comment ça va?
1: Hallo, hallo. Hier is Kirsten Classics.
2: Hallo, hallo.
0: Oh, lekker zeg, ja. I'll meet you at midnight. Dames en heren, hier is natuurlijk...

We hebben geluisterd naar de stem van Chris Norman. Geweldig hit voor hun, ja, met Smokey. Alright, het begint heel zacht. Let op, ja, moppelt of was wat. Ja, dat komt langzaam leven in de brouwerij. Uiteraard, ja, de fans hebben het herkend. Het is niemand minder dan de band.

Wat wil je nog meer? Ze trokken alles uit de kast voor deze opname. Ja, een heel koor en een orkest. Prachtig. Kost nog moeite werden gespaard om je dit te laten horen. Ja, dankjewel. We hebben ervan genoten. Hey, we noemen dit de Zaterdag Vibe. Ja, hoe? De Zaterdag Vibe op Golden Oldies Radio.

doos ruikt. Heel wat fijn dat je erbij bent. Ik weet niet wat je aan het doen bent of waar je bent, maar maak er iets moois van. Ja, geniet van de zaterdag vibe hier op Golden Oldies Radio. En vanochtend om 8:00 waren de eerste presentatoren al begonnen voor je.

0: Lekker hoor, die muziek.
1: Ja, dankjewel. Heel wat fijn dat je luistert naar de grote familie hier zo van Golden Oldies Radio. Hey, koos, luister, ja, luister, luister even. Ja. Zet die koffie daar maar neer.

zaterdagmiddag. Tijd voor wat muzikale oppeppers. Geen energiedrank. Dat is niet gezond. Gewoon een goede plaat. Hier is de Moody Blues.

plaat, zeg. Question uit 1970. Ja, van deze fantastische groep. Ja, Frank van Roosendaal liet me net een heel stuk lezen over de artiest die je nu al hoort. Dus Peter Gabriel, die nam afscheid in 1977 van de band Genesis. Ja, hij had een nummer geschreven, Salisbury Hill, want hij kreeg daar een spirituele ervaring. Oh, ja, die hill in Somerset in Engeland. Nou, laten we maar gaan luisteren.

was hem. De spirituele ervaring van Pieter op die berg daar zo in Engeland. Ja. Ja, stilletje mafkezen bij elkaar.

vlot nummer van die tijd. Ja, zeker. Oh, mooi hoor. Ja, we hebben ervan genoten. Hey, fijn dat je luistert naar Golden Oldies Radio. We gaan even terug in de tijd. Hey jongens, wat gaan we draaien? Time of the...

0: prachtig, ja. Ze zijn het hier met me eens. Ze knikken ja. Ze vinden het ook goed, ja zeker. En dat is het ook. Hè. En wat ook is, dat is, we zijn aan het einde van het programma gekomen. Ja. Hey, bedankt voor het luisteren en voor de gezelligheid. Ik hoop dat je een glimlach hebt op je gezicht voor de rest van de dag. En tot de volgende keer. Oké, zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Bye bye.
1: Dag Remo, het was weer top.
0: Nou, dankjewel dat je ook genoten hebt.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet laten weten waarom het gebouw werd aangevallen. Onder de doden zijn volgens een ooggetuige een moeder en haar dochter. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

weet niet of je nog die commercial met Leo van der Goot kan herinneren. Die commercial met Let's Get Digital. Hebben ze toen destijds ook dit nummer voor gebruikt. Nou, en ik moet zeggen, ik heb hem nog steeds in mijn hoofd zitten. Olivia Newton-John en Physical hier bij Golden Oldies Radio. Goedemiddag, het is iets over drie. Welkom bij een nieuwe Liefdinkings Los. Dank aan de rest van de collega's die de zaterdag vibe hebben ingevuld. Ik heb er weer met plezier van genoten. En het komende uur zul je toch echt weer even met mij moeten doen. En maak je geen zorgen, tussen nu en vier uur komt het wel goed. Straks onder andere nog Richard Marx. Maar eerst nog Sammy Davis Jr.

tempo ligt alweer vrij hoog. En daar ben ik heel erg blij mee, want dat probeer ik ook in elk geval altijd zelf wel na te streven. En het is tenslotte zaterdag, dus ach ja, waarom ook niet. Wax bij Golden Oldies Radio. Right Between the Eyes, hoor je. Dit is Liefdink is los. En ja, ik weet natuurlijk niet hoe jouw afgelopen week eruit zag. Misschien dacht je van, nou weet je, het is me eigenlijk net allemaal een klein beetje te veel. En ik zit eigenlijk even helemaal niet op dit uptempo gedoe te wachten. Ik wil graag een klein beetje die rust pakken. Nou, maak je geen zorgen, dat gaan we ook doen. Met deze plaat uit de 90s. Extreme, More Than Words.

Ik kan natuurlijk niet voor alle luisteraars spreken. Maar ik weet bijna zeker dat de speaker bij een aantal collega's nu wel flink staat te roken. En terecht bij een plaat als deze. Richard Marx, Satisfied, hoorde je in Liefdink is los. Oh, wat een fijne plaat is dit. Ik had hem echt lang niet gehoord. Oh, mijn potverdikkie, maar wat is dit goed zeg. Ongelooflijk, wat word ik hier ongelooflijk gelukkig van. Ja, wat gaan we doen? Wat kan hier nog overheen? Niet zoveel eigenlijk. Nou, misschien dat Robert Palmer toch nog wel in de buurt komt.

Het was even zoeken, maar ik heb hem gevonden hoor. Nits en The Train hier bij Golden Oldies Radio. En mocht je nou denken, die zaterdag vibe, is dat nou het enige programma wat we uitzenden? Nee hoor, er is veel meer te doen. En ben je nou benieuwd wat? Check gewoon even de site goldenoldiesradio.nl. Dan ben je er zo achter wat we nog meer uitzenden. Heb ik ondertussen deze voor je, van Prince.

En natuurlijk laten we hem helemaal uitlopen, want het is een hele goede live versie dit. Het goede doel bij Golden Oldies Radio. België hoor je tijdens de zaterdag vibe met nog tot 4 uur Liefdink is los. Ja, het gaat toch altijd wel weer sneller dan je denkt. Maar toch gaan we nu heel even een rustpuntje inlassen. Je weet, ik vind het altijd wel belangrijk om dat gewoon even een paar keer per week wel heel even te doen. Maar dan doen we dat ook wel met hele goede muziek. Ja, heb je hier ooit slechte muziek gehoord? Nee, toch? Ik heb het over deze schitterende van Elton John. Hier is Your Song.

Eind jaren 80 was dit een ongelofelijke hit. Maar wat mij betreft zou die nu ook gewoon nog heel erg goed kunnen, hoor. Ik snap mensen niet die zeggen van, joh, dat is in het verleden geweest. Dat was toen een hit en dat kan nou niet meer. Nee hoor, waarom? Sommige platen die kunnen gewoon nu ook nog wel gewoon. Waaronder dus deze. Phil Collins, Another Day in Paradise. Hier bij Golden Oldies Radio. Rustpuntje alweer gehad. Ja, ik denk het wel. Dan komen toch die strijkers van The Verve er wel weer tussendoor. Maar ja, goed, dat is in mijn optiek toch wel weer even wat anders. Bittersweet Symphony heb ik voor je. Het loopt ondertussen trouwens aardig richting 4 uur. Deze duurt ook nog wel even. Dus ik neem vast afscheid van je. Straks Erik de Vries op dit radiostation. En ik spreek je heel graag volgende week zaterdag. Oh nee, nee, waarschijnlijk hoor je me vrijdag ook nog wel even. Tussen 4 en 6, dan mag ik namelijk even invallen. Dus wat mij betreft, heel graag tot volgende week vrijdag. Een goed weekend en heel graag tot dan. Hoi!

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

hele goede middag. Dankjewel, Liefding is los voor weer een heerlijk uurtje radio. Ja, toch draait die jongen altijd wel een lekkere plaat, hoor. Elke zaterdag hier op de mooie, volle zaterdag op Golden Oldies Radio. Is dit weer van A tot Z? Nou, we gaan het weer even doen. Tot aan 6 uur. Dan is het tijd voor de 70's show, maar zover is het nog lang niet. Want we hebben ook hele mooie plaatjes meegenomen. Ik had zoiets van, nou weet je, we gaan het iets anders doen dan verleden week. Verleden week hadden we natuurlijk de Burendag. En dit keer gaan we op naar Dierendag. Dus ja, misschien heb jij wel een dierenplaat die je wil horen. Ja, je weet het maar nooit. Laat het maar weten, toch? Golden Oldies Radio. We zijn afgetrapt met Jeff Beck. Hi ho, Silver Moon. En is het nu tijd voor de dame die heel populair was in de tijd. Ze was blond. Ze noemde zich Blondie. Hier is Call Me op Golden Oldies Radio. Hey, goedemiddag.

over je oma zegt. Hey, terug in de tijd was dat. Heerlijk. De Babysit Boogie op Golden Rolls Radio brengt ons bij een oud nummer 1. We gaan even terug samen met Bill Medley en Jennifer Warrens. I've got the time of my life. Nou ja, jij ook toch, want je luistert naar Golden Rolls Radio. Goedemiddag.

Ziel met de kist op deze zaterdag. Het is 3 oktober, morgen dierendag. Hè? Ja, heb je al wat geregeld? Laat het me eens even weten op Golden Oldies Radio. Nu is het tijd voor Cher en de Shoop Shoop Song.

Wat een hit had deze meneer toch. Bruce Springsteen en I'm on fire. Nou, we zijn zeker on fire. Dit is Gold Knowledge Radio via DAB+. En uiteraard via het World Wide Web zijn wij dagelijks te beluisteren. Met gewoon de allermooiste gouden ouwe. Van heel vroeger tot heel nu eigenlijk. Ja, af en toe komen ze ook nog wel eens erbij. En in het kader van Dennis Wiebel, want die is er ook weer vanavond. Gaan we een voorproefje doen. Ja, ik had zoiets van, wat zou Dennis kunnen draaien vanavond? Nou ja, deze bijvoorbeeld. Laat ik hem liggen, kan hij hem vanavond draaien. Dat is ook wel wat. Toch, daar zit het. We gaan terug in de tijd na de jaren 80. Toen disco hoogtij vieren. Hier is The Quick op.

Rolling Rolls Radio. Van de ene hit naar de andere hit, want we reizen allemaal terug in de tijd. Wat dacht je van deze? Oh. Mr. Postman, zojuist van de Carpenters. En daar weer voor die plaat die mogelijkerwijs door Dennis Wiebel vanavond ook gedraaid gaat worden. Maar nu eerst de Wings. Band on the Run, zometeen na deze gaan we nog een verder stukje terug in de tijd. Doen we samen met Sophia George en Girly Girly.

Jongen, jongen, jongen, wat hebben wij een verwende week gehad, toch? Ja, girly girly, Sophia George op je radio. Brengt ons bij het rustpunt voor deze zaterdagmiddag. Even een bakje thee met deze plaat. Ja, waarom ook niet. Het kan, hier bij Golden Oldies Radio. Hier is Dave Williams. Een kennenketter bij Candlelight. Ja, nou ja, alles kan. Doe dat maar. Laat je maar horen. Golden Oldies Radio staat open voor al jouw reacties via het World Wide Web. Goedemiddag.

Yellow Taxi, Johnny Mitchell op je apparaat. Hey, morgen is het Dierendag en Formule 1. Ach, wat hebben we hartstikke veel te doen, toch? Ja, gaat Maxje wel weer misschien het podium behalen? Ja, we gaan het allemaal zien morgen op de zondag bij de Formule 1. Maar zover is het nog niet. Nee, we gaan eerst nog even terug in de tijd met Loving Awareness. Terug naar de C-zender geschiedenis. Let Yourself Go, dat was een hitje in die tijd. Nou, vooruit dan maar weer. Dit is Golden Oldies Radio.

Don't stop till you get it off. Nou, we gaan nog wel even door. Dat doen we samen met Vieze Zet. Zometeen nieuws en weer. En dan is er nog een uurtje van A tot Z. Maar zover is het nog niet. Nee. En na dat uurtje, de 70 Show hier op Golden Oldies Radio. Maar eerst dus deze. Zo lang. Nou, verder dan maar weer. Op de valreep zometeen ook nog een stukje van Chemise. Wat mij betreft, tot zometeen. Naar nieuws en weer.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De voorsprong van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva op zijn belangrijkste tegenstander, Flavio Bolsonaro, is kleiner geworden. Dat blijkt uit een nieuwe peiling. Lula gaat nog wel aan kop voor de eerste verkiezingsronde die morgen start. Als niemand een minderheid haalt, volgt later deze maand een tweede ronde. Een Nederlands binnenvaartschip dat 5 dagen lang vastlag op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vertrokken. De Terra 2 liep vast door de lage waterstand van de Rijn. Nadat een deel van de lading was gelost en het waterpeil iets was gestegen, kon het schip zijn reis naar Nederland hervatten. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Het weer nog. Vanavond is het in het zuiden en oosten nog helder. In het noorden neemt de bewolking toe en lokaal kan dan wat regen vallen. Het kwik daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. Morgen is het zonnig met wel wat stapelwolken en in het noorden kans op wat regen bij 18 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Zo, dan zijn we dan aan het tweede gedeelte van de show. Chemise als allerlaatste en als eerste die heerlijke van niemand minder dan Anita Ward. En ring my bell, dingelingelingeling. Dit is Golden Oldies Radio. Het is 3 oktober. Ja, we gaan wel weer richting oud en nieuw, ja, toch? Al minder dan 100 dagen te gaan. Ja, het is even wat. Het is wat. We zullen zo meteen even de tussenstand geven voor de kerstdagen. Hè? Dat is misschien wel interessant. En deze week is er een toch wel heugelijk feitje geweest. Want de Merwedebrug is namelijk een dag eerder opengegaan voor het iets wat zwaardere vrachtverkeer. Alleen de zware vrachtwagens die moeten nog steeds omrijden. Dat is dan wel minder, maar het asfalt is zodanig dun gemaakt dat het zoveel kilo scheelde dat er in ieder geval weer normaal door de personenauto's en de kleine vrachtwagentjes kan worden gereden. Maar de dubbelassers en dat soort dingen, die moeten omrijden. Ja, het is maar even dat je het weet, toch? Als jij vandaag in jouw autootje zit en je luistert naar Golden Oldies Radio via DAB+, dat zou zomaar kunnen, of via het World Wide Web, ja, dan zie je goed, toch? Zo zit het. Even kijken, wat gingen we doen? Oh ja, we gaan plaatjes draaien. Daarvoor zijn we toch? Wat dacht je van het goede doel? Wie komt er nu aan? En die gaan eens even over de grens kijken, want we gaan eens even met z'n allen naar België. Want dat is zo'n klassieker, die moeten we draaien.

Alweer bijna, ja, het is 17 over de klok van 5 alweer. Dat betekent dat we alweer richting 6 uur gaan. Dan gaan we richting de 70 show. Zometeen hebben we ook nog Dennis Wiebel. Ja, wat hebben we nog meer? Nou, ga ik je zo vertellen. En we gaan kijken hoe het zit met de kerstdagen. Maar eerst even kijken naar de oude top 40. Wat dacht je van een oude nummer 1 uit de jaren 80? Hier Spargo en You and Me op Golden Oldies Radio.

Jij en ik met z'n tweeën door één deur. Nou, dat kan hoor. Ja, nog 83 dagen en dan is het kerst. Ja, ik had het jou gezegd. Ik ging het even uitzoeken. Nou, bij deze heb ik het uitgezocht. 83 dagen tot kerst. Maar we zijn veel eerder bij de 70 Show, de muziekfabriek en natuurlijk Johan uit de regio. En Dennis Wiebel, die komt ook nog voorbij. Nou ja, dan zit je weer helemaal goed hier op Golden Oldies Radio, toch? Ja, daar zit het. Zou je nog een beetje een zomers klankje maken? Want wij zijn even vandaag jouw zonnetje op de radio. DAB Plus en uiteraard het World Wide Web. Dat doen we samen met de Gypsy Kings. Bala mee. Nou, vooruit dan maar weer. Goedemiddag. Als je zo meteen gaat eten, zorg dat het wel lekker is, hè. Ja, anders dan krijg je Hansje op visite. Ja. Elke zaterdagochtend is hij er trouwens.

The winner takes it all. Dit is Gondels Radio. Morgen trouwens. Ja, morgen hebben we een nieuwe zondag. Ja, een denderende zondag. Op Golden Oldies Radio. Laat je verrassen, zou ik zeggen.

Gaat de tijd toch snel als je londert op de radio. Que será José Feliciano. En daar weer voor de koffiezong. Nou ja, als je je koffie op hebt, dan mag je nu gaan beginnen met het voorbereiden van het avondmaal. Doen we samen met de Sweets en de Papa Joe hier op Golden Roaders Radio. Nou, vooruit dan maar weer. Zometeen nog niemand minder dan Styx en Blondie nog.

Ik weet niet of je het zingen nog toevallig voor je geest kan halen, maar ik had hem in de groene uitvoering. Ja, dat was Leo. Amoureux solitaire. Een beetje Franstalige muziek op Golden Oldies Radio. En daar weer voor zat die heerlijke van The Sweet Papa Joe. Brengt ons bij een meneer die niet al te veel ziet, maar wel mooie muziek maakt, toch? Ja. Stevie Wonder op Golden Oldies Radio. And You're Are My Sunshine. Nou, vooruit. Wij zijn jouw zonnetje op de DAB+. En uiteraard via het World Wide Web. Jouw gouden oude zender.

heerlijke van Stevie Wonder was het een beetje tijd voor Dennis Wiebolle muziek. Ja, toch zo. Wando Products en The King of Your Castle. Hier op Gondons Radio. We gaan nog even verder terug in de tijd. Doen we samen met deze meneer. Hij komt

Inclusief kraken en tikken. Robert Palmer vanaf de nieuw. Nou, deze dan weer even niet. Nee, deze komt gewoon weer uit de cd-speler. Hey, wat mij betreft, ik dank je weer voor het luisteren naar Golden Oldies Radio. Van A tot Z. Nu tijd fit en zometeen nog Stix als valreep.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Oud-SGP-Kamerlid Roelof Bisschop kocht bewust 2 flessen wijn van wijnhuis Teperberg, daags na inwerkingtreding van het Nederlandse handelsverbod op producten uit bezette gebieden. BDS-activisten deden aangifte bij de FIOD. Onduidelijk blijft of de wijn daadwerkelijk uit bezet gebied komt. Bij veroordeling riskeert Bisschop maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Rusland heeft buitenlandse diplomaten en bezoekers opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden als reactie op Oekraïnse raket- en droneaanvallen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat verblijf in Kiev levensgevaarlijk is. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gaza-stad zijn zeker 5 Palestijnen gedood. Woensdag werden ook al 3 Palestijnen gedood bij een aanval en 4 mensen bij een autobombing. Journalist Mohammad al-Najjar stierf nabij een moskee in Khan Yunis. Sinds 7 oktober 2023 vielen meer dan 74.000 Palestijnse doden en 175.000 gewonden. Het weer dan. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. In het noordwesten neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: Buiten is het 3 graden. Binnen zitten de 3 degrees. Met een vrij nummer 1974, Get Your Love Back. Goedendag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70s Show.
1: Tom van Dijk.

Robert's kwam er voorbij met de Jukebox Jive. Of I Can Do It was het, inderdaad. Ben ik altijd mee in de war. En net de Police. Flessenpost. Grote hit in 1979. Message in a Bottle. The 70 Show, ladies and gentlemen. Met een vrije nummer van Paul Anka. En

Eerlijk gezegd was ik dit nummer totaal vergeten. Het was een hit in Engeland in 1979. Rod Stewart and Ain't Love a Bitch. Oh my. Ha. The 70s Show. Nu, een hit uit 1977 voor de Four Seasons. Down the Hall.

by another. Geweldig. Tot dit voor 10cc in 1974, Wall Street Shuffle, The 70s Show. Het grote hit voor Jim Croce, I Got a Name, 1973.

Harold Melvin en de Blue Notes en Wake Up Everybody. 1975, het is tijd geworden in de 70's show voor vergelijkend platenonderzoek. Zometeen de originele opname uit 1978, maar eerst de cover uit 1980. Ik smokkel een beetje, dames en heren. Dat mag vandaag. Hier is Kelly Marie en Feels Like I'm In Love.

Een conditieslag op de dansvloer de afgelopen 6 minuten. It feels like I'm in love hier in de rubriek. Vergelijkend plaatonderzoek worden Jacqueline McKinnon, oftewel Kelly Marie, met Feels Like I'm in Love en net de originele opname uit 1978 van Mango Jerry. Inderdaad, die waren het. En Feels Like I'm in Love. Nu met Kendall McGreen.

0: deze hoor je niet zo vaak meer. Nederlandse band Alcuin, 1976 en Fool in the Mirror. En tot voor het uur. Maestro Barry White, I'm gonna love you just a little more, babe. Tot een volgende gelegenheid.
1: And that's all, folks.
2: Honey, now you've lied to me just once too often. I'm through with you, so goodbye.
3: Ladies and gentlemen, Tony Van Dyke has left the building.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een prominent lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Drie ingewijden melden dit aan Reuters. De verdachte werkt inmiddels samen met de FBI om andere leden te identificeren. Shiny Hunters claimde eind vorige maand gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Op de A256 bij knooppunt De Poel in Goes verloor een suikerbietenboer rond 11 uur 2 ton bieten in een bocht. De vrachtwagen kantelde niet. Mogelijk ging een klep onbedoeld open. Rijkswaterstaat ruimt de bieten op en houdt de weg afgesloten tot 8 uur 's avonds. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat in het noordwesten lichte regen vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

0: Muziekfabriek.
1: Vrienden en vriendinnen, fijn dat je weer bent ingetuned voor een uurtje de Muziekfabriek. Ik heb weer een lekkere selectie voor je samengesteld en die ga ik je dit uur lekker voorschotelen.
2: Ron van der Steen.
1: En het recept is gewoon eenvoudig. Je hoort ze 3-3. Terug naar 1971 met Middle of the Road.
3: Ja, het is dan een rare naam.
4: Ja, dat is een rare naam, maar een zalige stem.
3: Kortom, Ron.

vele hits op zijn naam staan. Deze Elton John, dit was er ook zo eentje van. Prachtige ballad, I guess that's why they call it the blues. Daarvoor zat Milk and Sugar. En met de medewerking van Vaya con Dios. En hey, na na na, in de dansuitvoering. En ik moet je zeggen, goed gedaan hoor. Mijn complimenten. En we begonnen uit 1971 met een liedje van Middle of the Road. Chippy, chippy, chip, chip. En dit komt van het album Soldier of Love. Hier is het gelijkwaardige nummer. Ik heb het over Sade.

0: 20 uur per dag.
1: Nu ook via DAB Plus op 6B.
2: Strakjes het vervolg, dit rijtje van drie manieren. Tijd voor ons eerste item. En vergeet niet gemakshalve even te reageren via www.ronvandersteen.nl. Want ook je muzikale inbreng is bij ons van harte welkom.
3: From long time ago. Classic,
2: 50 jaar geleden werd Dion op handen gedragen als een van de weinige blanke zangers met soul in zijn lijf. Dion is een native New Yorker. Hij werd in 1939 geboren in de Bronx.
3: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
2: En dat als zoon van een Italiaanse entertainer. De jonge Dion mocht vaak met pa mee en kwam zo op plekken terecht waar blues country werd gespeeld. Genres die de jonge aspirant zanger als muziek in de oren klonk. Maar de stijl die hem echt boeide was doo-wop. Samen met een aantal vrienden richtte Dion en de Belmonts op. De jongens oefenden op straat en in de metro, want daar galmde het zo lekker. De straatschoffies werden ontdekt en in 1958 kwam een eerste single uit. Het werd een hit en de Belmonts mochten inhaken bij een nationale tournee van Buddy Holly, The Big Bopper en Richie Valens. In die tijd reisden de meeste experts dus het land door. Een vermoeiende en tijdrovende manier van reizen. Dus toen de gelegenheid zich voordeed om een lange afstand per vliegtuig af te leggen, hoefden Buddy, The Bopper en Valens niet lang na te denken. Dion mocht ook mee, maar hij vond het zonde van de $36 die de trip kostte. Dus ging hij gewoon met de bus. Zijn beslissing was ingegeven door zuinigheid. Maar later zou hij er de hand van God in zien, want op 2 februari 1959 stortte het vliegtuigje neer. Alle inzittenden kwamen om. Aan, maar niet uit het veld geslagen, brachten de Belmonts niet lang na het ongeluk een nieuwe single uit. Hun beste en bekendste. Ook solo was Dion zeer succesvol met meezingers als Run Around Sue en The Wanderer. In de Jukebox Classic staat centraal het nummer A Teenager in Love. Luister naar Dion en de Belmonts.

De Jukebox Classic van Dion and the Bauwans en A Teenager in Love. En het is toch heerlijk om verliefd te zijn op hem of op haar. Dat is het mooiste wat er is in het leven. Je hebt er nog eentje van me te goed en dat is deze van Phil Collins. A Groovy Kind of Love.

0: Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat mag gezegd worden, we zijn niet vies van het Franse lied.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Vandaar dat hij even aanwezig was. Ik heb het over Julien Clerc. Je hoorde...
3: Clerc.
0: Je hoorde Femme en Place en we begonnen met Sade, Soldier of Love. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Dit is er een van. Het boegbeeld is helaas overleden. Bobby Farrell. Ik heb het over Boney M. Hit is Sunny.

wat je wil. Het is altijd onderheven aan de situatie. Goed, dat even terzijde. Maar als je de kans krijgt, doe wat je wil. Je hoorde Bert Hering, daarvoor zat Desert Kid Embrace. En we begonnen met Boney M en Sunny. En heb ik je al mogen verrassen in de muziekfabriek? Nou, zoals je ziet gaat zo'n uurtje ontzettend snel voorbij. Daarom op weg naar ons tweede item. De muziekfabriek.

0: onreeds vroeg met muziek. Tijdens zijn jeugd maakte hij deel uit van diverse bandjes.
1: Oude lullenplaat.
0: Na zijn militaire diensttijd werd hij gevraagd om als zanger bij de All Stars het amusementsorkest te komen zingen.
1: Oude lullenplaat.
0: In deze band heeft hij het vak geleerd van de oprichter Wim van Drunen. Deze gaf hen de artiestennaam Frank Scott en de All Stars. Samen met Bob Smit en de Duke City Sextet waren zij vaste gasten in het Lido in Waalwijk. Na deze periode werd Frank liedzanger in de groep de Ferraris. De naam werd veranderd in Ferrari toen zij een platencontract kregen aangeboden. Met deze band heeft hij 15 jaar in heel Europa opgetreden. Het was ook bij deze groep dat hij zelf ging componeren. De grootste hits van de groep werden door hem gecomponeerd. Zijn bekendste songs met de band zijn Sweet Love, Gypsy Girl, Mary Lou en Monza. De groep had veel succes in binnen- en buitenland. James Last heeft tevens met zijn big band twee van Ferrari's titels opgenomen. De band toerde door veel landen. De laatste tournee vond plaats in 1980 in de toenmalige DDR. De tournee duurde 6 weken waarin ze iedere dag optraden. In datzelfde jaar besloten de bandleden van Ferrari uit elkaar te gaan. Luister nog eens naar de hit Sweet Love.

0: Duxos en Barbara Streisand. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. En, heb ik je laten verrassen?
1: Nou, dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Super.
0: Dan zit dat weer snor. Wat heb ik nog hier voor je in petto? Die van Enrique Iglesias en Ludacris met medewerking van DJ Frankie. En tonight, I'm fucking you. Nou ja, doe wat je te doen hebt. Ik zeg dan ook maar weer, goed bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van en...

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

te bedanken van Mike voor zijn afgelopen twee uurtjes hier op Radio 210 Golden Oldies. Natuurlijk ook van harte welkom alle luisteraars via goldenoldiesradio.nl op internet. www.goldenoldiesradio.nl en DAB+ in de omgeving van Rotterdam. Goedenavond.

listeners outside of the Netherlands. This is Studio Amsterdam. And you can send your request or your reception report to info@shortwavedx.nl, info@shortwavedx.nl. Otherwise, from the website, shortwavedx.nl. En dat was een beetje verwarrend, al die .nl'en en .nl'en en info's. In ieder geval een warm welkom naar Maurice en Bianca, naar Koos en Antoon, Mike en Linda, Ralf en Yvonne. Frans uit Beers, ook een hele goede avond. William uit Rijssen. Henk uit Zelhelm, ook een hele goede avond. Dit is Johan uit je radio, tot 10 uur de allerbeste dansplaten van toen. En een dieper verleden.

35 kilowatt, dat is het tegenwoordig, want we zijn veranderd op de middengolf van frequentie. Natuurlijk voor een groet en verzoek kan ook via 06 824 50674. Hier is Whitney Houston.

En niet alleen via de korte golf, de middengolf, internet, maar ook natuurlijk via DAB+. En als u een kijkje neemt op de website www.shortwavedx.nl, daar kunt u zich toevoegen tot de Radio 210 WhatsApp groep. En dan heeft u altijd het laatste nieuws.

En deze plaat, beste zenders, onaangepaste medelanders en ongelooflijk is voor u allen. En jullie krijgen hem aangeboden namens Coach en Anton uit het mooie Ooi in Noord-Brabant. Speciaal voor alle luisteraars, Rick Astley.

Nederlandstalige popmuziek hier bij Radio 210 Golden Knowledge en de jongen uit de radio vanuit Studio 2 Amsterdam Noord. En dan ballen van het goede doel en België. En als u gaat naar de website www.shortwavedx.nl, dan vindt u een icoontje van WhatsApp. Als u daarop klikt, dan voegt u zich automatisch toe aan de Radio 210 community. Dan kunt u vragen stellen aan Johan of aan Mike of een van de andere DX'ers of luisteraars van Radio 210. En dan worden ze natuurlijk beantwoord. Hartstikke gezellig met z'n allen onder elkaar. Dezelfde hobby en dezelfde smaak van muziek. Hier is ABBA en Voelevoe.

Mijn beste zenders, ondergepaste medelanders en ongelovigen. De volgende plaat speciaal van Frans Arpeers. Maar volgens mij houdt Frans wel een beetje van die Italiaanse disco. Hier is Sylvester en You Make Me Feel.

in. Proberen er toch nog wat van te maken. Een gezellige zaterdagavond, een dansbare zaterdagavond. En dit is genieten. Een 9 minuut lang. Hier is Dan Hartman.

Ja, ik weet het, ik weet het. Het is de gouden verzoeker om deze plaat te draaien na zo'n mooie zaterdag. Maar toch, hij hoort bij die dankbare klassiekers, de Better Girls. Hier op Radio 210 Golden Oldies en It's Raining Men. En ondertussen stromen de verzoekjes nog steeds binnen hier in Studio 2 te Amsterdam Noord. Na 10 uur weer zo'n heerlijke dansbare mix uit de jaren 70 of 80.

daar in Rozenburg bij Rotterdam voor het beschikbaar stellen van het signaal op DAB+. En natuurlijk internet www.goldenoldiesradio.nl, het beste Golden Oldies radiostation van Nederland.

0: met is 2-10. Goedenavond. De avond sluit je af met de mooiste platen van 2-10 Golden Oldies.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Koelbergs de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland eerst en de progressieve partij eindigde rond de 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat het noordwesten licht regenen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andries Kulbers de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Kulbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. De op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snippersnap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.